eigen tijd. In een eigen wereld. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil het. Gibt's nicht schrijven.